Veronica. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De voormalige uitbaatster van het reisbureau De Witte Merel in Sint-Truiden moet vandaag voor de correctionele rechtbank komen. Ze wordt ervan verdacht tientallen klanten te hebben opgelicht met onder meer valse vluchtgegevens en nagemaakte hotelvouchers. Meer dan 60 gedupeerden stelden zich burgerlijke partij. Samen zouden ze voor minstens €237.000 schade hebben geleden. Het reisbureau sloot in 2022 de deuren en werd enkele maanden later failliet verklaard. Een grote telenetstoring heeft vrijdag zo'n 600 bedrijven en gezinnen in Houthale-Helchteren getroffen. Volgens burgemeester Alain IJzermans lag vermoedelijk een kabelbreuk in de kazernelaan aan de oorzaak. De panne begon vrijdagmiddag en zorgde ook in het weekend nog, vooral bij bedrijven en zelfstandigen, voor problemen. Een ondernemer klaagt over een gebrek aan info van Telenet en het stilleggen van de zoektocht tijdens de nacht. Zaterdag dus rond 4:30 waren de problemen pas opgelost. Vandaag daagt er wat meer bewolking op boven Limburg. Mogelijk vallen er in het tweede deel van de dag enkele lokale buien, met ook kans op onweer. Het wordt 24 graden. Dinsdag bijzonder warm, mogelijk 30 graden.

Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben dan toen, ik hield niet van jou.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: sterkste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Hamant Achul richt voor het eerst een kindergemeenteraad op om kinderen nauwer bij het lokale beleid te betrekken. In het eerste jaar komen alleen kinderen in aanmerking die in Hamant Achul naar school gaan. Vanuit de oppositie kwamen er vragen over inclusiviteit en de manier waarop kinderen geselecteerd worden. Schepen Ria Nijs benadrukt dat het geen populariteitswedstrijd wordt en dat scholen meegeschikte kandidaten aanduiden. Het voorstel werd goedgekeurd, team 3930 en de N-VA onthielden zich. In de nacht van zaterdag op zondag zijn kort na elkaar brandbommen gegooid naar woningen in Pelt en Houthalen. In Pelt raakte een woning en twee auto's zwaar beschadigd en moesten de bewoners via een ladder worden geëvacueerd. In Houthalen werd een voordeur volledig vernield, maar kon de buren voorkomen dat het vuur verder oversloeg. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. In Houthalen is een verdachte opgepakt. Het parket onderzoekt of er een verband is tussen beide aanslagen. Vandaag daagt er wat meer bewolking op boven Limburg. Mogelijk vallen er in het tweede deel van de dag enkele lokale buien, met ook kans op onweer. Het wordt 24 graden. Dinsdag bijzonder warm, mogelijk 30 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Passage.
1: Goeiedag luisteraars, bij ons in de studio Frederik Steigen van Woppa. Frederik, jullie gooien uitzonderlijk de deuren open binnenkort.
2: Ja, dat klopt. Op zondag 4 oktober is onze toonzaal uitzonderlijk geopend tussen 10 en 17 uur.
1: Mm-hmm. En wat kunnen de mensen allemaal zien daar?
2: Omdat we heel veel vraag hebben naar batterijopslag en ook verwarming met airco-toestellen, doen we uitzonderlijk open, zodat de mensen onze nieuwigheden kunnen ontdekken.
1: En Frederik, wat is zowat de nieuwigheid op gebied van batterijen?
2: De slimme batterij die je ook kan opladen tijdens de minder goede zonuren, bijvoorbeeld in de avond of bij slecht weer, kan je deze opladen met een externe sturing tegen voordelige tarieven. Dat werkt via de dynamische tarieven.
1: Wanneer gaat het door?
2: Zondag 4 oktober op de Biezenakkers 15 in Riemst tussen 10 en 17 uur.
1: Bedankt Frederik en tot zondag 4 oktober.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthalen-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Hallo Samantha, een hele goedemorgen allemaal. Welkom alweer. Dit is Espresso hier bij Ludo.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En wat hoor ik u zeggen? Die vlieger gaat niet op. Jawel, die vlieger is wel opgegaan naar verluid. Ergens in Kiwi, dus u kunt ons in de lucht zien hangen met wat reclame. Zowat overal in Vlaanderen. On the air en werkelijk letterlijk en figuurlijk ook in de lucht, als we tenminste de Facebookpagina van Ludo mogen geloven. Voor de rest hebben wij vandaag voor u heel leuke muziek meegebracht op deze maandagochtend, onder andere Dino Garcia. We hebben Tony Ronald bij ook, Gérard Le Normand en wat dacht u van deze van Johnny Nash?

Jij was alleen iets wat ik nodig had en dat was Clouseau met Verlangen. En ze zongen dat samen met Ingeborg in der tijd. En ik had het in het begin van het programma al over het vliegtuig dat naar verluid boven Limburg vliegt met reclame van Radio Ludo daarachter hangen. Ja, en ze schrijven in de post hier op de Facebookpagina van Ludo dat ze misschien zelfs doorvliegen naar de kust, want daar hebben we ook luisteraars. Mannen, met de prijs van de naft zouden we dat wel doen, hè? Zo ver gaan vliegen. Moeten wij niet een klein beetje op de kleintjes letten hier bij Ludo? Ik denk het wel, ja. Oké, goed. Als je hem ziet vliegen, dan ziet u hem vliegen. Als u hem begrijpt. Hier is Lou Rawls.

Even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door

Dino Garcia was dat met Guantanamera. En vorige zaterdag was er toch wel wat belangstelling op de markt in Wilsen. Want de papa van Thibaut Courtois, de Thierry, die trouwde met zijn nieuwe vlam. En veel volk was er komen kijken. Ik denk niet alleen voor de Thierry, maar ook voor de zoon Thibaut Courtois. Want die was er ook bij met zijn vlam. Ja, het gaat daar vooruit bij de familie Courtois. Want ik heb gelezen in het artikel in de krant dat ook de mama van Thibaut, dat Gitte, dat hij een tijdje geleden getrouwd is met haar nieuwe lam. Voilà, zei. Iedereen gelukkig daar in de familie, heb ik de indruk. En ik heb een schoon plaatje klaarstaan, toepasselijk ook nog voor Gérard of van Gérard Le Normand. Niet alleen maman amour, maar ook papa amour, daar bij de familie Courtois in Bilzen.

0: zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. WOPA Saving Energy, Biezenakkers 15, Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. WOPA Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij WOPA op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen. De man die de zon doet schijnen.

De Jokers waren dat. Typische sound van 1964 met Taboo. Daarvoor Tony Ronald uit 1971 met Help. En we gingen naar de 80e jaren met Gérard Lenormand en Maman Amour. En gisteren was het weer zondag en dan heeft u weer kunnen luisteren naar Op Weekend met Karin de Greve. En daarin vertelt ze u alles wat er in Limburg te gebeuren staat. En heb je ook iets dat je organiseert in de buurt? Een optreden, een buurtfeest, een markt, een sportevent? Het kan allemaal hier bij Radio Ludo. Laat het ons weten op info@radioludo.be. En Karin die gaat er de nodige aandacht aan geven. Early in the morning. Nou, zo vroeg is het ook alweer niet. Het is ruim 9:30, maar dit is wel Buddy Holly.

We gingen terug naar 1976 met Vicky Sue Robertson en Turn the Beat Around. Heel leuk trouwens dat u luistert naar Ludo. Het station dat je 24 op 24, 7 op 7 mee terugneemt naar de jeugdjaren van de populaire muziek. En ook zo weer met de volgende plaat. Hier is Roy Orbison.

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Het was 1978 toen deze plaat een hit was. Chris Rea en Fool, If You Think It's Over. En eind jaren 70 kwamen er wel meer hele leuke en onvergetelijke platen uit. Neem nu deze uit 1977. Peter Gabriel, onvergetelijk met Salisbury Hill.

De dame uit Diest met altijd wel leuke muziek. Lilian Seppier en Liefde Alleen. Voilà, zei, de muziek is gedraaid, bijna allemaal. En de koffie is op, ja, die is volledig op. Met andere woorden, ons thermoske is leeg. Wij moeten er vandoor. En ik mag je voor de drie na laatste keer Geert de Knut aankondigen. Ja, met de lunchbox. Want Geert heeft andere opportuniteiten gekregen op professioneel vlak. Dus hij gaat er even tussenuit. Het afscheid is niet definitief, maar tijdelijk, alhoewel het een tijdje zou kunnen duren. Maar hij heeft ons beloofd, hij komt sowieso nog wel een keer terug hier bij zijn vrienden van Ludo en zo horen wij het graag. Wij hebben voor u dan vanaf 1 oktober een andere stem hier tussen 10 en 12. U bent al een beetje gewoon hier bij Ludo. Koen Baks, die komt dan een heel leuk programma presenteren. Hallo Koen zal het heten en we kijken er nu alvast naar uit. Ik laat je voor de rest van de tijd tot aan 10 uur met een hele leuke plaat van Rocco Granata en Buscemi. Tot morgen.

Zetten. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

When Will I Be Loved? Wanneer zal die liefde dan echt oprecht zijn? Hè? Het is 6:06 met The Everly Brothers uit 1960. Goede maandagmorgen, het is 28 september. We gaan onze allerlaatste 3 dagen lunchbox in, want vanaf komende donderdag, 1 oktober, dan neemt Koen Baks het hier in de ochtend van me over. Ga ik even op de wachtbank zitten, een beetje achter de schermen meewerken. Kijk, we hebben nog lunchbox, nu tot 12 uur, na de koffie van Ludo natuurlijk. Hè. Morning Has Broken, liedje van Dana Winner. Dit uur ook, Bend Me, Shape Me en Gilla. En hier is Vultura, Ga Nooit Alleen Naar Venetië.

28 september, dit is de internationale dag voor universele toegang tot informatie. Het uitgangspunt is eenvoudig. Mensen moeten toegang kunnen hebben tot betrouwbare informatie. Dat is belangrijk om mee te kunnen doen aan de samenleving en om geïnformeerde keuzes te kunnen maken. De dag richt zich onder meer op transparantie en toegang tot informatie van overheden en publieke instellingen. In een tijd waarin we dagelijks overspoeld worden met nieuws en berichten, is toegang tot informatie één ding. Maar betrouwbare informatie herkennen is minstens zo belangrijk. Ook bibliotheken, journalisten en andere informatieverstrekkers spelen daarbij een belangrijke rol. De dag werd door UNESCO erkend en later officieel opgenomen in de kalender van de Verenigde Naties. Kortom, informatie is niet alleen iets wat we consumeren, maar ook een belangrijk onderdeel van de samenleving.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Je zou weer een punt denken dat dit een jaren 80 liedje is, maar niks is minder waar. 1974, Shame, Shame, Shame, met de beschaamde kaken Shirley and Company en James Last daarvoor nog eens bij ons. Vandaag herdenken wij Koos Albers, Nederlandse zanger van het levenslied. Hij stierf op een 28e september. En straks kom ik hier meer over vertellen. Maar eerst nog eens Dana Winner met de bewerking van een liedje van Cat Stevens. Morning Has Broken.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 28 september, wij herdenken vandaag Koos Albers, Nederlandse volkszanger die op 28 september 2018 op 71-jarige leeftijd overleed. Koos Albers werd geboren in Amsterdam en brak in 1984 door met zijn grote hit Ik verscheurde je foto. Ook liedjes als Gisteren heeft ze mij verlaten en Zijn het je ogen groeien uit tot klassiekers van het Nederlandse levenslied. In 1987 liep Albers bij een ernstig auto-ongeluk een dwarslesie op, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam en nog slechts één functionerende stemband had. Toch hervatte hij na zijn revalidatie zijn zangcarrière en maakte hij in 1990 een succesvolle comeback-tournee. In 2000 werd hij benoemd tot ridder in de orde.

orde van Oranje-Nassau en hij bleef tot kort voor zijn overlijden optreden. Koos Albers werd een van de bekendste vertolkers van het Nederlandse levenslied en kreeg postuum de Helden-Oeuvre-prijs.

Het is eens iets anders dan die Swinging Blue Jeans. Hè. We kennen onder meer ook Good Golly, Miss Molly. Dit was rustiger aan. Don't Make Me Over uit 1966. Sprongetje vooruit naar de 90s met Billy Ray Cyrus. Hij is nu toevallig ook de vader van de popartieste Miley Cyrus, die momenteel bijzonder populair is bij het jonge publiekje. Billy Ray Cyrus in H.E. Breaky Hearts.

zat er mee te zingen, hè? Of op zijn minst mee te neurien. Liedje dat goed in de markt lag in 1964. En nog steeds een fijne radioplaat. The Searchers in Don't Throw Your Love Away. Hier op Ludo, met Rob de Nijs en Jan Klaassen, de trompetter, daarvoor. We trekken straks naar Bilse. Er is morgen een petanque van Raak. Ik kom er je alles over vertellen.

Ilse Hoeselt, vroegere KWB, nodigt iedereen uit voor een namiddag in de provinciaalse sfeer rond petankebanen aan het Prieeltje, de Demerlaan in Bilse. Kom kennismaken op dinsdag 29 september met de leden van Raak Bilse Hoeselt en met het jaarprogramma van Raak Bilse Hoeselt. Bienvenue à France, van harte welkom. Dinsdag 29 september van 14 tot 18 uur. Alle info 0495 60 31 80. Bij Raak, petanketoernooi op dinsdag 29 september aan Tuin Prieel, Demerlaan, Bilse.

Dat was die song Only Love, maar dan in het Frans vertaald. L'amour en héritage met Nana Mouskouri. Een popplaat uit 84 die nog steeds zeer fijn klinkt op de radio deze voormiddag. Ga stilaan op naar 11 uur bij Ludo. Dat doen we nog met Amanda Lear, zo dadelijk in Follow Me. En dit is Brian, Give and Fake. Tot zometeen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De voormalige uitbaatster van het reisbureau De Witte Merel in Sint-Truiden moet vandaag voor de correctionele rechtbank komen. Ze wordt ervan verdacht tientallen klanten te hebben opgelicht met onder meer valse vluchtgegevens en nagemaakte hotelvouchers. Meer dan 60 gedupeerden stelden zich burgerlijke partij. Samen zouden ze voor minstens €237.000 schade hebben geleden. Het reisbureau sloot in 2022 de deuren en werd enkele maanden later failliet verklaard. Een grote telenetstoring heeft vrijdag zo'n 600 bedrijven en gezinnen in Houthale-Helchteren getroffen. Volgens burgemeester Alain IJzermans lag vermoedelijk een kabelbreuk in de kazernelaan aan de oorzaak. De pannen begon vrijdagmiddag en zorgde ook in het weekend nog, vooral bij bedrijven en zelfstandigen, voor problemen. Een ondernemer klaagt over een gebrek aan info van Telenet en het stilleggen van de zoektocht tijdens de nacht. Zaterdag dus rond 4:30 waren de problemen pas opgelost. Vandaag daagt er wat meer bewolking op boven Limburg. Mogelijk vallen er in het tweede deel van de dag enkele lokale buien, met ook kans op onweer. Het wordt 24 graden. Dinsdag bijzonder warm, mogelijk 30 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Ik blijf een zwak hebben voor instrumentale muziek. Chicago Resonance was dat hier op Ludo deze voormiddag uit 1974. Weet je wie dat ook heeft? Dat is Michel Follet, radiomaker, pur sang, bijzondere presentator. Hij heeft het ook, zo'n zwak voor instrumentale muziek. Misschien heb ik het van hem overgeërfd. Het is 10:55 intussen, tot 12:00 nog Lunchbox. Hier op maandagochtend, 28 september. Straks nieuwsje naar de krant over Les Sables d'Olonne. En nu Diana Ross en de Supremes.

Krantennieuws. In de Franse badplaats Les Sables d'Olonne is het vanaf nu verboden om in badkleding over straat te lopen. De lokale autoriteiten vinden het onfatsoenlijk dat toeristen in bikini of zwembroek door het centrum wandelen. Het nieuwe verbod geldt onder andere voor winkels, cafés en openbare pleinen. Volgens de burgemeester past het niet bij het imago van de stad. De maatregel moet zorgen voor meer respect en rust in de openbare ruimte. Overtreders riskeren een boete. En niet iedereen is blij met de nieuwe regels. Vooral toeristen reageren verbaasd. Toch hoopt de gemeente op meer fatsoenlijk gedrag. Nieuwe regels voor badkledij in Les Sables d'Olonne in de Franse badplaats.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

8 voor 11:30 met Sutherland Brothers in Quiver, In the Arms of Mary. En ook een liedje van Eros Ramazzotti daarvoor bij ons. Straks de tijd in Dag op Dag vandaag, 28 september naar 1994. En geniet nu nog eens mee van Len Barry hier op Radio Luto.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd met een gebeurtenis vandaag op 28 september. 1994. In de nacht van 28 september 1994 verging de veerboot Estonia op de Oostzee. Het schip is onderweg van Tallinn naar Stockholm wanneer het tijdens zwaar weer in grote problemen komt. Door het losraken van de boegklep stroomt snel water het autodek binnen. De Estonia maakt vervolgens slagzij en zinkt binnen korte tijd. Van de ruim 1000 mensen aan boord komen ongeveer 850 mensen om het leven. De ramp wordt een van de grootste scheepsrampen in de Europese wateren sinds de Tweede Wereldoorlog. De Estonia vergaat de nacht van 28 september 1994.

Frank en Nancy Sinatra, die hebben dat voor het eerst gedaan, de Crooners, vader en dochter. In de 90s was daar ergens Nicole Kidman die dat deed samen met Robbie Williams. En ertussenin Sacha Distel in 1967 en Lara Fabian. C'est moi stupide, something stupid like I love you. Richting 11:30 op Pluto, hier is Fitz Domino in de voormiddag van je radio.

Oru. Make straight for the shore.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Je hoort ons vanuit het hemelrijk in Hasselt Live Radio. Dit is Radio Ludo met Slim Withman. En I Remember You, The House of the Thousand Corpses. En de Mavericks, She Does daarvoor. En straks dan duiken we eens de weetjestrommel in hier op de radio. Radio Ludo, je toonaangevende retro radio.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Vandaag is een weetje over de zon. De zon is een enorme ster in het centrum van ons zonnestelsel en bevat meer dan 99% van alle massa in het hele systeem. Het licht van de zon doet er ongeveer 8 minuten over om de aarde te bereiken. In de kern van de zon is het ongeveer 5 miljoen graden Celsius heet. En elke seconde zet de zon miljoenen ton waterstof om in energie via kernfusie. De zon is ongeveer 109 keer zo groot als de aarde in diameter. Op het oppervlak verschijnen soms donkere vlekken, zonnevlekken genoemd, die eigenlijk iets koeler zijn dan de rest. De energie van de zon maakt leven op aarde mogelijk door warmte en licht te geven. En wetenschappers denken dat de zon ongeveer nog zo'n 5 miljard jaar zal schijnen.
2: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
3: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Ja, dat blijft toch mooi, hè? Het blijft oprecht van Eddie Owens uit Nederland in I Remember Elvis Presley op het einde van de 70s. Eddie Owens, die ook heel wat projecten solo heeft uitgewerkt in der tijd. Tijd voor een feestje met Connie van den Bos. Ik geef een feest.

Dr. Buzzard, original Savannah Band, Cherchez la Femme, nog eens terug naar het midden van de 70s. Hey vrienden, het is bijna 12 uur, straks tijd voor de evergreens van je radio, de middag door, smaakvol hier op Radio Ludo. Laat hem gewoon de hele dag opstaan. En Willy Sommers, die wil echt nog dat je een uurtje blijft. Blijf nog een uurtje bij mij. Zullen we dat morgen nog eens doen, vanaf 10 uur bijvoorbeeld? Tot dan.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Zaterdagavond is op een rotonde aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen een auto tegen een bestelwagen gebotst. De bestelwagen reed na de klap dwars over de rotonde en kwam verderop tot stilstand. De bestuurster van de auto raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Feestvierders uit de buurt hoorden het ongeval en verwittigden de hulpdiensten. Langs de grote baan in Houthalen-Hellichteren hangen sinds kort waarschuwingsborden aan tientallen onteigende en leegstaande panden. De gebouwen moeten verdwijnen voor de Noord-Zuidverbinding en mogen om veiligheidsredenen niet meer betreden worden. De maatregel volgt ook op eerdere klachten over vandalisme en inbraken in de leegstaande panden. De aannemer is inmiddels verantwoordelijk voor de gebouwen die gesloopt worden. De eigenlijke afbraakwerken beginnen 5 oktober en schuiven daarna van het noorden naar het zuiden op. Vandaag daagt er wat meer bewolking op boven Limburg. Mogelijk vallen er in het tweede deel van de dag enkele lokale buien, met ook kans op onweer. Het wordt 24 graden. Dinsdag bijzonder warm, mogelijk 30 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: no charge.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Hamant Achul richt voor het eerst een kindergemeenteraad op om kinderen nauwer bij het lokale beleid te betrekken. In het eerste jaar komen alleen kinderen in aanmerking die in Hamant Achul naar school gaan. Vanuit de oppositie kwamen er vragen over inclusiviteit en de manier waarop kinderen geselecteerd worden. Schepen Ria Nijs benadrukt dat het geen populariteitswedstrijd wordt en dat scholen meegeschikte kandidaten aanduiden. Het voorstel werd goedgekeurd, Team 3930 en de N-VA onthielden zich. In de nacht van zaterdag op zondag zijn kort na elkaar brandbommen gegooid naar woningen in Pelt en Houthalen. In Pelt raakte een woning en twee auto's zwaar beschadigd en moesten de bewoners via een ladder worden geëvacueerd. In Houthalen werd een voordeur volledig vernield, maar kon de buren voorkomen dat het vuur verder oversloeg. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. In Houthalen is een verdachte opgepakt. Het parket onderzoekt of er een verband is tussen beide aanslagen. Vandaag daagt er wat meer bewolking op boven Limburg. Mogelijk vallen er in het tweede deel van de dag enkele lokale buien, met ook kans op onweer. Het wordt 24 graden. Dinsdag bijzonder warm, mogelijk 30 graden.

van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

Sas van Gent in Zeeland, als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt, in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig, elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wolba Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wolba Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Zaterdagavond is op een rotonde aan de Jozef Smeetslaan in Maasmechelen een auto tegen een bestelwagen gebotst. De bestelwagen reed na de klap dwars over de rotonde en kwam verderop tot stilstand. De bestuurster van de auto raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Feestvierders uit de buurt hoorden het ongeval en verwittigden de hulpdiensten. Langs de grote baan in Houthalen-Hellichteren hangen sinds kort waarschuwingsborden aan tientallen onteigende en leegstaande panden. De gebouwen moeten verdwijnen voor de Noord-Zuidverbinding en mogen om veiligheidsredenen niet meer betreden worden. De maatregel volgt ook op eerdere klachten over vandalisme en inbraken in de leegstaande panden. De aannemer is inmiddels verantwoordelijk voor de gebouwen die gesloopt worden. De eigenlijke afbraakwerken beginnen 5 oktober en schuiven daarna van het noorden naar het zuiden op. Vandaag daagt er wat meer bewolking op boven Limburg. Mogelijk vallen er in het tweede deel van de dag enkele lokale buien, met ook kans op onweer. Het wordt 24 graden. Dinsdag bijzonder warm, mogelijk 30 graden.
4: She's crazy like a fool.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minima tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
1: Hello, Johnny.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedisch onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.